0: つらまだまだこんなもんじゃねえぞ。
1: Bueno, ba, hemen etorri asko talde hau antzen, zuzen ingeuekin, da, ba, programi martxan guz, honek imenzatoria hartute, da, eta hoten modure, honek entunde gero honek japonesak, ba, gugu guineke, ba, grupo amerikarra, aizkeart, da, eburan single bat, epe baten urtean kanta honek, baina, bueno, melankoli izango duke, enda, amengo gitarristi ganetik, neku konfliktibu eukirau, bertan jo Schaffer, trampeia poidatea txiketa, neku, onda, lista negran bebai, konzertutan, be eltuki askotan, baina, bueno, temia aparte lata. Baina, bueno, epe batetik hartuta gure, hauen kantitzuguna, melankoli mili bat zin da, laro eta behat izan, urtean honek, eta gehikun, eiben, ba, disko luze batea pasabe bai, baina, bueno, istuizia oso hori bebauke, eta bertan, ba, hori inge, ba, kanke grupuko beti izan duke, Jon Schafferrek musikuk eta hori dana aldatzen du. Beran hori, beran jokaera mentzat. Diferentzia asko gira honek parteidekin bebai, baina bueno, horrela etzen du. Lagotu ontxe, melankoli eta amenguz ba entzutea. 2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-2008-